ander divels uit. Dan roept hij aan Noda en vonk aan toe aan der gelijknissen te reden. Wo kan een zo ton den anderen eruit drieven? Want een rik zich met zichzelf oneenig wordt, kan dat niet bestonen. En wanne een huisfamilie zich spoelt, kan zo'n huis niet bestonen. En wanne zo ton jegen zichzelf opsteigt en zich niet eenig is, kan die niet bestonen en dan is het met hem uit. En een storken man zijn huis kan keiner aan inbreken en roven, wanne hij den storken man niet eerst bingt en dan zijn huis uitplindert. Ik zei je de waarheid. De menschen wordt alle zinden en lasteringen vergeefd worden. Wer op je in den Heiligen Geist lastert, kan niemals vergeven krijgen. Die heeft zich een eeuwige schuld opgeloden. Dan ze zeiden, hij houdt een onreinen geest. En zijn mutter en zijn breide kamen wat verder der. Ze schekten wem en leiden am ropen. Door zouden veel menschen om arm en die zeiden to arm kikkemol. Dine mutter en dine breide zijn puten en zeken o die. Hij antwoordde en zei toe aan, wer zijn mijn mutter en mijn breide? Hij kijkt om zich naar die om aan zouten en zei, kijk de mol, dit zijn mijn mutter en mijn breide. Dan we immer door dit wat God verlangt, is mijn broeder, mijn zuster en mijn mutter. Bij een andere gelegenheid wie Jezus waarde om meer en funk door aan te leren. En er kamen zo veel toop dat hij en een lam op een water steeg en zich doolzaad en de maus en mensen op een land om even stonden. En hij leerde aan veel der gelijknissen en zei bij hem leren zo. Horcht nu dit. Er ging een man eruit zaaien. En dat kwam zo ram als de man zei, vol van de zoot woud op een waag en de vegel kamen en vrouwten dat op. Woud ervan vol op een steenigen, wo dat niet veel eerd houdt en dat kwam bold op, wie dat niet diep in de eerd weer. En als de zon eerst op weer, verbrand dat, en wie dat niet wartelen houdt, verdreeg dat voort. Wat van de zoot volmanke distelen, en de distelen kamen op en stekten dat, en dat bracht ook niet naar arend. Maar wat van de zoot vol op goede eerd, dat kam op en was en bracht naar arend, een je taartig, een je zaastig, en een je ze goor 100 mal zo veel. Dan zegt Jezus, wer zijn oren tom horchen haft, dem lood horchen. Als Jezus alleen weer kamen zijn 12 en nog andere en vroegen, wat dat gelijknis bedienen zal. Hij zegt toe aan, u is dat gegeefd worden, dat geheimnis van Gottes rijk te verstonen. Aber to die, die nog buiten zijn, wordt alles der gelijknissen gered. Zodat ze daar nu kijken en doch niet zijn, dat ze daar nu horchen, en doch nicht verstonen. Dann war sie wurden, wurde sie umkehren, nur Gott gönnen, und die wurde an vergeben. Und er sagte zu an, verstoh je dit Gleichnis nicht? Wo war je all die andere Gleichnisse dann verstonen? Die du seid dort Wort. Und dit sind die am Weg. Wo dort Wort je seid Wort, und so schwind, als sie dort hören, kommt so tun, und nimmt dort Wort weg, dort an es je seid worden. En zo is het ook met die, wo die zoot op een steenigen gezeid wordt. Die dan, waar ze dat woord heren, dat voort met vreiden opnemen. Aber wil ze niet kon je wartelen en zich hebben, is dat niet op lang. Dan ze bold, als ze weer in dat woord lieden moeten, en nooit gestonen worden, faulen ze af. Dan zijn nog zonen, bij den dat woord maken distelen gezeid wordt. Dit zijn die dat woord geheerd hebben, aber dann kommen die Sorgen um dit Leben an die bedrehende Rechtam an dat Verlangen nur manche andere Dinge an und dat Wort kaum nicht Frucht bringen. Und dit sind die, bei denen dat Wort auf gute Erde gesagt wird. Die hielten dat Wort, nehmen dat ab und brachten Frucht. Dartig, zastig, auch 100 mal so viel. Jesus said, wort ne Lamp, en dan gebracht om in je bed of in je armen te stalen? Wordt die niet gebracht op een lampenhouder te stonen? Dan door het nust verstoken dat niet openbaar wordt, en nust heimliet dat niet van een dag komt. Wij oren haft om heren, dem lood horchen. En hij zei toe aan, ziet verzichtig nu wat je horchen. Door nu als je ander toe meten, zal je toe je meten worden.
en use al boven en

irgend wat eruit te holen. En wie op een stap is, zal niet terugkomen zijn kleider holen. Schrikkelijk schwer wordt het voor de vrouwen zijn, die een kind aan hun horten dragen, en voor de mutter, die een aan de brust hebben. Bid daarom dat dit niet om winter passeren wordt. Dan in die deur wordt het zo schrikkelijk zijn als het nog niemals geweest is. Van dan als God de wereld geschaffen heeft wat nu en ook niemals meer worden wordt. En wanneer God de deur niet verkeerd wordt, wordt dat keiner der zaten. Aber om God zijn uiterwilde er het halven, verkeerd hij de deur. En wanneer iemand weer zegt, kijk, hier is de Christus, oder kijk, daar is hij, je leeft dat niet. Dan er worden veel valse Christussen en veel valse profeten vandaag komen en tekens en wonder doen om de uiterwilde te vervieren, wanneer dat meerlijk weer. Je aber seid je fair, dann ich hab je dit alle im Verüt gesagt. Aber wann dort schrakel je an de Dörr wort eber sennen, wore Sonn und Mond verdunkeln und den Schien verlieren. De Stierens wore vom Himmel faulen und die Himmelskraften wore sich bewegen. Dann woren die Menschen den Menschen sehen in der Wolken und große Kraft und Herrlichkeit kommen seinen. Dann wird er seine Engel nur alle vier Richtungen in der Welt schicken, seine Uterwählte zu sammeln. Von so weit aus Himmel und Erd gehen. Lied vom Feigenbaum eine Lektion. Sobald aus der erste Jahrste geworden und die Blätter herauskommen, weht je, dass der Sommer kommt. Gerade so weht je auch, wenn dit alle passiert, dass es dann ganz dicht bei ist. Ich sage je die Wahrheit. Dit Geschlecht wird nicht ausgestorben, wat dit alle passeren wordt. Himmel en eerd worden vergonen, aber meine weerd worden nicht vergonen. Den dag oder de stund, wanneer dat passeren wordt, weet keiner, nicht einmal de engel im Himmel, ook nicht die Seen, dat weet bloß de Vader. Ziet waker, ziet versichtig, dann je weet nicht, wanneer die tijd komen wordt. Dat is zo als wanneer een man weich voort en zijn deiner zijn huis aanvertruut en de arbeider en jedem zijn opgave jeft en den deren wachter beveelt te werken. Daarom blijft waker, dat je weet niet wanneer de huis irgendjemand terugkomen wordt. Of zo morgens, of midden in de nacht, of je in morgen, of wanneer het al deugt. Zorg daarvoor dat je niet slopen wordt wanneer iemand eenmaal onverhofs komen zal. Wat ik u zei, zei ik te allem. Werkt. En om twee deur weer oosteren aan de zeitbrooddeur. En de hoge priester en schriftgeleerden zochten nog een leenheid om dat ik last vast te nemen en dood te maken. Maar ze zeiden, bloos niet op een vast, dat het niet een opreiging van mensen heeft. Als Jezus in Bethanië bij den uitzoutsen Simon om der zout, kam nu früh met een alabasterglasje van dieren scheinrekkende wartel-eil. Ze brugt dat glas in twee en goot aan de eil op een kop. Eindje van die daar waren, waren ontevreden, zeiden een tot anderen, waarom deze eil zo tenecht brengen? Die had kon van meer als een jarensloon verkocht worden en dat geld de arme gegeven. En ze schollen even eer. Jezus zegt, ze zullen er tevreden laten. Ze heeft aan mij wat wunderscheinend gedaan. De arme heb je immer bij u, dat je die helpen kennen. Mij aber wat je niet immer hebben. Ze deed wat ze doen kon. Ze heeft mij deze eilig vooruit even lief gegoten, mij reed te maken te begrafenis. Ik zei je de waarheid. Wo immer dat evangelium in deze wereld wordt gepredigd worden, wordt niet vergeten worden te zeggen wat zij gedaan heeft. Dan ging Judas Ischariot, einer van de twaalf, naar de hoge priester, om Jezus aan te verroden. Ze waren vrouw dat te horen en verspreken om geld. Hij zocht dan naar een gelegenheid om aan en een hang te leveren. Den eerste dag op een zeitbrood vast, aan den dat Oosterlamje geslaagd wordt, vroegen Jezus in de jinge arm, waar zal wie gonen reed mogen dat Oosterlam te eten? Dan schickt hij twee van aan en de stouten en te gonen en zeed, daar waar je een man trafen die een kruk met water draagt. Goot dem hing eraan. En waar die hem huis en nenjeit, zegt den eigendemer, de meester laat die vreugen,
wohnt der Geist

til våren. Og også når de fant andre enn gjeister gikk kveld var den, og de var den gjeheld. Og de menneskene prøvde dem alle an til skjeren, da han fant an kjemne kraft, det han alle heild. He kikt sine gjenge an og sier, «Selig sier ji åme, da han at Gottes rik er synd. Selig sier ji, de nu hungren, da ji selles alt våren. Selig sier ji, de nu hielen, da ji våre lagen. Selig sier ji, van de menschen ju om den menschen sehen sie net halven hausen, versteten, beleidjen, an en schlechte nomen geven. Dan sieht Frauen springt ut Frieden, dan am Himmel wort jun loon groot zennen. Dan dat es wat jun vorderste Propheten ook teugesat haben. Aber wei ju, die do rik sind, je habe jun en Trost alwaai. Wei ju, die nu voll en zout sind, dan ju wort hungren. Wei ju, die hier lachen, dan je worden truuren en hielen. Wei ju, van allemaal goed van ju reed, dan dat is wat ju nu vorders van die falsche profeten deden. Aber ik zei te ju, die me heren, habt ju nu vriend leef, en dat die goedet die ju hausen, zegen die ju vlieken, en bet voor die ju beleidien. En wer die op ene baag slijt, dem hol die ander ook aan. En wanneer die weer de jaak waag neemt, dan jaf am ook dat haamt. Wer die am Wort prachert, dem jaft dort. Und wann die wer dort den je wach nimmt, dann fahre dort nicht träg. Dort je rot dort für andere, wat je andere würde wünschen für je te donen. Wat hab je van een Dank dafür, wann je de goed sind, de je goed sind? Dann die Sünder sind ihre Leif habe ook goed. Und wat hab je van een Dank dafür, weil je de goed donen, de je goed donen? Dann dort donen die Sünder ook. En wanneer je die leen van die je dat rekenen terug te krijgen, wat heb je voor een dank daarvoor? Dan de zender leen andere zender ook. Van deze rekenen kracht te veel terug te krijgen. Oba, heb je een vriend leef, doodgoedet en leed, door wo je nust rekenen terug te krijgen, dan wordt je een loon groot zijn en je worden in alle hechten zijn kinder zijn. Dan hij is tot de ondankbare bezewichter ook goed en vriendelijk. Daarom ziet Borum hortig, groot zoals je een vader Borum hortig is. Doet niet rechten, dan word je ook niet gerecht worden. Verdampt anderen niet, dan word je ook niet verdampt worden. Verjeeft en je wordt verjeeft worden. Jeeft en je wordt een gouden moot, dool je direct, toop je scheddert, een eeuwig val en een schoot je jeeft worden. Dan wat de moot, die je van andere brokken, wordt je ook toe je mee te worden. En hij reed toe aan dat je een gelijknis, kan een blinger en blingen leiden, worden die niet bij de groven en invallen? Een leerling stijt niet even zijn een leraar, maar wer uitgeleerd is, wordt zo zijn en als zijn leraar. Waarom zetst du den splatter en dien broeder zijn uw, en zetst den balkje niet en dien eigen uw? De woek haast du to dienen broeder zijn, broeder, laat me die den splatter uit hem uw nemen, want du den balken en din eigen uw nicht zetst. Heichla, traag die eerst den balken uit din eigen uw uit, dan wirst du beter zijn kennen, dienen broeder den splatter uit hem uw te tragen. Dan een goede boom draagt nicht schlechte vrucht, en een schlechte boom draagt nicht goede vrucht. Jeder Baum ist an seine Frucht zu kennen. Einer pflegt nicht Fiegen von Disteln oder Weindrüben von einem Brombeerbosch. Ein guter Mensch wird uit dat Gode in seinem Horten abgespeckert, Godet für den Tag bringen, und ein schlechter Mensch bringt von dort Schlechte in sein Hort abgespeckert, Schlechtet für den Tag. Dann wovon dat Hort voll ist, redt dat Mühl. Waarom naan je mij haar, en doen doch nicht wat ik je zei? Ik wil je wezen met wem die te vergelijken is, die naar mij komt, en heert wat ik zei, en dat dan ook deed. Die is met een mens te vergelijken die een huis bouwt en diep wat op een steen groef om den grond door en op te laaien. Als dan een huur wordt hij kwam, rijdt de stroom naar het huis op touw, en kon dat aber nicht bewegen, dan dat stond op een steengrond. Wer aber hiert en dat nicht deed, die is met een mens te vergelijken.

stund en maan, die die water zacht houd. Dan vroeg Jezus de schriftgeleerden en fariseeën of dat recht wie om Sabbat te heilen of niet. Was zij zeiden nicht. Dan nam Jezus een heil aan en leid hem gonen. Dan zei Jezus te aan, want van jou irgendwem am Sabbat de as oder de ezel en barm val, wordt je den niet op een steden ruut kriegen? En ze geven hem daarop geen antwoord. Als Jezus zag, wo die engeloden zich nog een ehrenplaats om der strengden, vertaalt hij aan een gelijknis. Wann die weer enlood te kast, dan zat die nicht op een ehrenplaats dool. Dan dat kon zijn dat nog een vernemere als du als engeloden worden, en dat die u beide engeloden haft, dan te die zei moet, jef dizen maand den plaats. En dat du die dan moet schemen. En leer jaar opzetten wonen. Aber wann du engeloden worst, dan go zat die hingen dool, zodat wann de kemte die engeloden haft, dan te die zei en kan vriend, kom wieder naar feren. Dan wirst du Ansehen haben wie dei, mit dei du taub um dich setzt. Dann wer sich selbst erheft, wird aufgesagt worden, und wer sich selbst aufsticht, wird erhoben worden. Dann seht ihr auch zu dem, der an Engeloden haut, wann du ein Mittag oder ein Ofenkost utreden deist, dann lohnt nicht deine Freund und Breiter und Freundschaft an, auch nicht deine Rickenobers, dort die nicht auch anloden und die dort vergaudien. Aber wenn du in der Mahlzeit uitreitst, dann lo de Arme, de Krepels, de Lome und de Blinge an. Dann wirst du ein Sehen daruit haben. Will de, die dort nicht trägtolen können, wirst du deinen Lohn kriegen, wann de Gerechte vom Tod abstohlen worden. Als einer de mit Arm am der Saut dit alle hied, seh de zu Arm, je sehnt es de, die ein Gottesrecht Brot eten wird. Dann seht Jesus zu Arm, da wird ein Mann, der ein een grote ovenkost uitreed en vele door te enloot. En als het eerst tijd weer te eten, schekt hij zijn deine, die te zaaien die door enloot weeren, ze zullen komen, dat we nu alle reed. Maar die vangen alle aan zich een om anderen te entschuldigen. De eerste zegt, hij houdt een stuk land gekocht en hij moest gewoon dat bezijnen. Ik bed die mij te entschuldigen. Een ander zegt, ik heb 5 poor assen gekocht, en ik zie op een weg gaan dit uit te proeven. Ik bed die mij te entschuldigen. Nog een ander zegt, ik ga mijn vrouw gevriet. Daarom kan ik niet komen. Dan kwam de knecht en vertaalde zijn haren dit alle. Dan wordt de huis weer dol en zegt te zijn knecht, hij zal schwind op een weg en stoutskousen gaan en de arme, lome, krepels en blinge in hen brengen. Dan zei de knecht, haar, ik deed wat u bevolst. Du hast aber nog ruim. Dan zei de haar to den knecht, go nog een ruut op een hoogweg en hing de haken en tieningen en bedwing aan een end te komen, dat mijn huis vol wordt. Dan ik zei u dat niet een van die door en je lood weeren, mijn ovenkast schmaken worden. Daar ging veel volk met arm met en hij draait zich om en zei to aan, wann irgendwer nu mij kämt en ik zijn vader en zijn mutter, en vrouw en kinder en broeder en zuster haust, en ze gaan zijn eigen leven, die kan niet mijn jinger zijn. En wer niet zijn kriets draagt en met mij kämt, kan niet mijn jinger zijn. Wann van u wer wordt wel een torm buien, wordt hij zich niet eerst haan zaten en de kosten überrekenen, om te zijn of hij dat ook betalen kon? Dat hij niet, wanneer hij eerst den grond gelegd houdt, uitvonk, dat hij den niet voor zich buien kon, en die dat zagen, dan even aan spotten worden. En zeiden, des man vonk aan te buien, aber kan dat niet voor zich maken. Oder worden kenig zijn, die jij een anderen kenig kriegen wil, die zich niet eerst wordt doolzaten en zich dat even lagen, of hij met 10.000 jij in dem gonen kon, die nur arme 20.000 käme. Und wenn nicht, dann schickt er den von jedem Friedensträger entgegen, um sich zu vereinigen. Gerade so auch die, wer sich nicht von alles losmerkt, was er haft, kann nicht mein Jünger sein. Sollt es gut. Aber wenn das Salz den Schmack verlässt, wo man erst das trinken sollte. Da es da nichts mehr wird für das Land, auch nicht für den Mestplatz,

En Johanna en Marie, Jakob sine mutter, en nog andre met aan, die apostel dort vertalden. Zij behielden dort verlaatje wied ohne mening en geleefden dort niet. Aber Peter stond op en rand om graf, bekt zich door een en en zacht door zes nust aus de kartoonlurkers liggen. Hij ging davon en wundert zich wat passiert wie. Nu hoor ik, twee van aan wieren groot, den dag op een weg naar Emmaus. En daar ongeveer 7 mijl van Jeruzalem. En zij onderhielden zich onder een ander van al dat wat passiert wie. En zo als het wie, werden zij zich onderhielden en ihre vreugden houden, nodat Jezus zich aan en ging met. Op beantwoorden de uren je houden, dat ze hem niet kenden. En hij zei toe aan, van wat red je als je taubflengdem waag gingen? Zij stonden aan ihrem truier stel. Dan vroeg aan Kleofas, een van aan, best du de eenste vreemde in Jeruzalem die niet weet wat door deze deur passiert is? Hij vroeg aan, wat meest du? Zij zeiden, dat van Jezus van Nazareth, een profeet voor God en mensen, met kracht hingen zijn weerd op zijn woorden. En wo onze hoge priester en bovenste aan hand geven, dat hij ten dood veroordeeld en gekritzigd wordt. Wie overhoopten dat hij de weer de Israël vrijmaken wordt. En boven dit is al dit nu de derde dag, nadat dat passiert. En dan ook nog hebben welke van onze vroegers ons verschrokken, die tijdig bij hem graf waren en zijn lief over niet vongen. Die kwamen terug en zeiden, ze hadden engel gezien, die door gezegd hadden dat hij leeft. En welke van ons gingen om graf en vongen dat kracht zo als de vroeges gezegd houden, op waarom houden ze niet gezegd. Dan zei hij toe aan, wat deed je stamphoort je noren, dat zo lang, dat alle te leven wat de profeten gereed hebben? Moest Christus dit niet alle lieden en dan aan zijn heerlijkheid en dan gonen? En hij vong van Mozes aan al de profeten er schriften, en leed aan dat uit, wat van hem gezegd werd. En ze kwamen dicht bij dat daal, waar ze heen gingen, en hij deed zo als wanneer hij voorbij gaan wil. Maar ze werden dringend om terug te houden, zeiden hij zult bij hem blijven, dan dat wil ovend worden. En daar werd al niet veel van dag gebleven. Dan ging hij aan bij hem te blijven. En als hij met een top om dag zat, neem hij dat brood, dankt ervoor, broek dat en geef aan dat. Dan gingen aan de uren op, en ze kenden hem, en hij verschwong veraan. Dan zeiden ze een tot anderen, branden onze horten en ons niet als wie, als hij op een weg met ons reed, en ons de schrift uitleed? En ze stonden plötzlich op, en gingen terug naar Jeruzalem, en vongen de alf en die met aan taub waren. Die door zeden de haar is werkelijk opgestonen en heeft zich Simon vergesteld. En ze vertaalden aan wat hingeweges passiert wie en wo ze hem doordat gekend houden dat hij dat brood gebroken houd. En als ze zich nog door van onje hilden, keem Jezus zelfs midden onje aan en zeid, vreden met u. En we verrichtelijk angst en meenden ze zagen een geest. En hij zei toe aan, waarom is u angst en waarom twijfel je? Kijk nu mijn hang en mijn feit, en zeit dat ik dit zelfs zie. Dan een geest heeft niet vlees en knurken, zoals je zijn dat ik heb. En als hij dat zegt, wees hij aan zijn hang ook zijn feit. Maar als hij dan vervrijd en wonderlijk leefde, zegt hij toe aan, heb je hier wat te eten? En ze leiden aan een stekje brood en vers en honig ver. En hij neemt dat een outdoor ver aan. Dan zegt hij toe aan, dit is wat ik te u zeed, als ik nog bij u weer. Dan dat moet alle zo eromkomen als in Moses in je zaad, en de profeten en de psalmen van mij geschreven staat. Dan moet hij aan dat verständnis op, dat zij de schrift verstonden. En hij zei toe aan, zo staat geschreven, en daarom moest Christus lijden en den derde dag van dood opstonen. En dat in zijn nomen onder alle velken boese en zindenvergeving zal gepredigd worden, en door met in Jeruzalem aanvangen. En je zendet die met jullie tekenis door hingerstonen. En ik wil je dat checken wat mijn vader je versproken heeft. Maar blijft in Jeruzalem, wat de kracht van boven even je komen wordt.

0: lesen, wegen wohnt von die Wolken, weil die mir steigen. Die Jüder sehen zu ihm, wer ihnen godet Wolk steigen wie die nicht, aber wer ihn dort lastern, und will du ein Mensch, die selbst zu Gott mögst. Jesus sehen zu ihm, steht in jüngen Satz nicht geschrieben, dort die Jäter sind? Wann hat die Jäter nannt? Nur den dort Gottes Wort käme, an die Schrift jäht nicht zu brechen. Sei je dann von dem, den die Vater geheiligt in eine Welt in einen geschenkt haft, du lasterst, wie ich sei, dass ich die Gottes sehen sie? Wenn ich nicht mein Vater seine Worken do, dann gläft mich nicht. Aber wann ich der do, und je auch nicht an mich leben, je leeft an die Worken, dass je dort sehnen und gläven, dass die Vater an mich ist und ich an arm sie. Darum probte sie am Vater Faust zu nehmen, aber er kam an uit de Hang. Und er ging weiter eben nur die andere Seite Jordan, wo Johannes erst gedeibt hat und bleib dort. Dann kamen viele nur armen Seiden, Johannes hat kein Wundertieren gedonnen. Aber alles, was er von diesem Mann gesagt hat, ist so. Kapitel und euch lebten viele an arm. Lazarus von Bethanien in Darb, wo Marie und Martha wohnten, lag krank. Dit wird die Marie, die den Haaren den deren Parfüm über die Feit gegoten hat, und die dann mit ihrer Haar aufgedreht. Die Bruder Lazarus wie krank. Dann schickten die Sestern Jesus die Norheit, Haar, die den du gut bist, ist krank. Als Jesus dort hielt, seht he, diese Krankheit ist nicht zum Tod, aber Gott zu verherrlichen, da die Gottes sehen, durch verherrlicht wird. Jesus wie Martha und ihre Sester und Lazarus gut. Und doch, als er hier, dort Lazarus krank wird, bleibt er noch 2 Tage dort, wo er wird. Dann sagt er zu seinen Jüngern, da wollen wir nun nach Judäa gehen. Die Jünger sagten zu ihm, Meister, dort ist noch nicht lang träg, als die dort versuchten zu stehen. Und nun wirst du weiterhin gehen. Jesus sagt, sind doch nicht 12 Stunden am Tag, wer über Tag jäht, staat sich nicht. Dann he sieht dort Licht vor dieser Welt. Wer über der Nacht jäht, der staat sich, dann der haft dort Licht nicht an sich. Als Jesus dit gesagt hat, sehen he to an, uns Freund Lazarus schlaft, aber ich geh an am abzuwirken. Dann sehen die Jünger zu am Haar, wann er schlaft, dann wird er all beter. Jesus hat damit gesagt, dass er gestorben wird, sei aber doch, denn he meint, dass er ruhig schläft. Dann seht Jesus an dort frie erhöht, Lazarus ist gestorben. Und ich sehe am Jünethal und Frau, dort ich nicht da wäre, dort die kann ich leben lehren. Aber nu will wir hingehen. Dann seht Thomas, den sie auch Zwilling nannten, zu den anderen Jünger, will wir auch gehen, dort wir mit ihm sterben. Als Jesus hin kam, hat Lazarus all 4 Tage am Grab gelegen. Bethanien wir so 2 Meilen von Jerusalem. Da wären viele Juden um Martha und Maria gekommen, und wegen ihren Bruder zu trösten. Sobald aus Martha hier, dass Jesus kam, ging sie arm entgegen. Maria aber blieb zusatten. Dann sagt Martha zu Jesus, Herr, wenn du wirst hier gewesen, wär mein Bruder nicht gestorben. Aber ich weiß auch noch, an was immer du Gott beten wirst, wird Gott dir geben. Jesus sagt zu ihr, dein Bruder soll abstehen. Martha sagt zu ihm, ich weiß gut, dass er am jüngsten Tag abstehen wird, wenn die Todes abstehen. Jesus sagt zu ihr, ich sehe dich, der die Todes abwirkt und das Leben jäfft. Wer an mich lebt, wird leben, wenn er gestorft. Und wer da lebt und an mich lebt, wird niemals sterben. Lebst du dort? Sie sagt zu ihm, jo, Herr, ich lebe, dass du der Christus, der Gottes sehen bist, der in dieser Welt in den gekommen ist. Und als sie dit alle gesagt hat, ging sie und ruft heimlich ihre Sester Marie. Die Meister ist hier und lässt sie rufen. Sobald sie dort hielt, stund sie ab und kam nur an. Jesus wir noch nicht bei einer Stadt gekommen, aber wir noch da, wo Martha am begegnet hat. Als die Juden, die bei Marie in dem Haus wären, er zu trösten, sagen, dass sie bosig abstund und er ging, gingen sie er hinge raun, und sehen, sie geht nun grauf, dort zu heilen. Als Marie bei dort kam, wo Jesus wir und ihm sah, fall sie ihm für ein Feit und sieht Haar, wenn du wirst hier warst, wie mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus er heilen sah, und dort die Juden, die mit er wären, auch hielten, ging ihm dort zu horten, En hij valt schwor. En hij zegt, waar heb je hem hand gelegd? Ze zeiden te hem, haar, kom kijk. En Jezus hield. Dan zeiden de Juden, kijk, wo goot hij dem via. Dan zeiden eenje van aan, kon die den blingende uren opmerkt dat niet geschaffen hebben dat des man niet gestorven via? En Jezus nog eenmaal diep opgericht, keem nu graf, dat we een heil die ze een steen voor de opening gelegd houden. Jezus zei, neemt den steen weg. Martha, den doden zijn zuster, zei te hem, haar, die stinkt al. Dan die is al vier door dood. Jezus zei te haar, zeet ik die nicht, dat wann du leven wurst, dan zust du Gott zijn Herrlichkeit seinen. Dan nemen ze den steen weg. Dan kijkt Jezus in een hecht en zeet vader, ik dank die dat du mij geheerd hast. En ik weet dat du mij immer heerst. Aber ik zei dit om dat volk in het halven dat om mij steht, dat ze leven kennen, dat du mij geschickt hast. Als Jezus dit gezegd had, roept hij met luider stem, Lazarus, kom eruit. En de gestorvene man kwam eruit, hangend feit met grafkleider bewikkeld, en een schnappeldoek in wat gezicht gebungen. Jezus zei toe aan, leest aan alles af en laat aan gonen. En veel van de Juden die gekomen waren, Marien te bezieken, als ze zagen wat Jezus deed, leefde ze aan hem. Op een gingen en vertaalden de Farizeeën wat Jezus gedaan had. Dan zamelden de hoge priester en Farizeeën eren rood en zeden, wat zal we doen? Dan des man deed veel wondertekens. Wann we dem hier met toch loten, wordt alle man aan hem geleven, en dan worden de Römer komen en ons land en lied waarnemen. En Caiaphas, einer van aan, die dat jouw hoge priester weer, zegt aan, je weten überhaupt nicht. En denken ook niet eraan dat het voor ons wordt beter zijn dat een man van het volk sterft, als van het ganse volk wordt te grond gonen. Dit zegt hij niet uit zichzelf. Aber wil hij dat jouw hoge priester weer, prophezeit hij daarmee dat Jezus van dat volk sterven wordt. En niet bloos van dat volk, aber ook dat hij de Gotteskinger die over de ganse welt verstreid weer een toepringen wordt een te zenden. Van den dag aan plonden ze hem dood te maken. Daarom ging Jezus niet meer vrij om openen, maakte de Juden. Aber trok zich treg, nu een jegend, dicht aan de wildnis, nu een stad Ephraim, genaamd, en bleef door met zijn jinger. De Jutje Oostertiet weer dichtbij, en vele van loon gingen ferm Oosterfast, al naar Jeruzalem zich door te reinigen. Dan zochten zij naar Jezus, en als zij am tempel stonden, vroegen zij zich om een ander, wat denk je? Wordt hij überhaupt niet om vast komen? Nu houden beide, de hoge priester en de Farizeeën dat volk zagen loten, dat van irgendwer wist waar Jezus weer, daar zullen zij dat aanmalen, dat ze am vast nemen kunnen. Dan, als Saasdörfer Oosten, kamen Jezus naar Bethanien, waar Lazarus weer, die door gestorven weer. Den Jezus van dood opgewerkt had. Daar merken ze aan een ovenkast en Martha bedeind, aber Lazarus wie einer, die met hem omdacht zat. Dan neemt Marie en punt zeer dier het reinet naar den eil en goot Jezus die even feit en dreed aan de feit met ere hoor en dat ganse huis rekt naar de eil. Aber einer van zijn jinger, Judas Iscariot, die hem her verroden deed, zei te hem, waarom wordt deze zalveilje niet verdachtig punt verkocht en dat geld voor de armen gegeven? Dit zei hij niet door hem dat om de armen te doen via. Hij weer een dief, hij droeg de geldtausch en neemt voor zichzelf wat door een aangelegd wordt. Dan zei Jezus, lood er tevreden, dit heeft zij te mijn begrafenisdag gedaan. Dan armen wil je immer bij je hebben, mij aber wil je niet immer hebben. Dan wisten een grote deel Juden dat hij door weer. Dan kwamen ze niet bloos om Jezus in het halven, maar ook om Lazarus te zijn en den heeft hem dood opgewerkt houden. Maar de hoge priester worden zich enig dat ze Lazarus ook doodmerken willen. Dan om Lazarus in het halven gingen vele Juden heen en leefden aan Jezus. De nächsten dag als veel volk die tom vast gekomen waren, hierden dat Jezus naar Jeruzalem kwam, nemen de palmaster en gingen aan het jagen en schreeuwen, Hosanna, je zijn des de, die hem haren zijn nomen kent. Israel erkenne. En Jezus vond een ezeljoling en zat zich door en op, zoals je schreven staat, Fürcht die nicht, du Tochter Zions. Kijk, den König kommt op een ezeljoling nur die je reden. Dann aber versteht, verstunden seine Jünger dit alle nicht. Aber als er is verharrlicht, wie er dachte sie daran, dat dit von am geschreven stond, en dat sie dit von am gedonen houden. En dat volk dat bij am gewaast, wie er als Herr Lazarus uit dem Grauf raubt en vom Dood opwürg, jef am er je Tegnis. En veel Menschen gingen am te trafen, als er hierden, wat hij van een Wunderteken gedonen houd. Dann zeiden die Pharisäer einer zum anderen, je seinen dat je nuscht uitrechten, dann kickt, die ganze Welt jeit am hingeraun. Nu wären doch welke Griechen und je dei, den umfasst gingen, do anzubeden. Die kämen met ne Bad no Philippen van Bethsaida en Galilea en zeiden te am haar, wie worden Jesus jere seinen? Philipp ging en zeid Andres en dat, en dan gingen Andres en Philipp en zeiden Jesus dat. Jesus zei te aan, die tijd is nu hier dat de menschen zijn zal verharrlicht worden. Ik zei je ganz bestemd, wann een weidkur nicht in de eed fällt en storft, blijft dat alleen. Wann dat oberstorft, dan brengt dat veel vrucht. Wer zijn leven leefhaft, wordt dat verlieren. Wer zijn leven in deze welt haust, wordt dat houlen tum eeuwen leven. Wer mij deine wel, dem loot met mij komen, en wo ik zie, zal mijn deine ook zennen, en wer mij deine wordt, den wordt mijn voder eeren. Nu is mijn ziel bedrekt, en wat zal ik zeggen? Voder, raad mij uit deze stund? Of dit is wat ik in deze stunde nen gekomen zie. Voder, verharrlicht dine nomen. Dan zei de stem vom Himmel, ik heb den al verharrlicht, en wo den wader verharrlichen. Dan zeiden die Menschen, die da herum stunden en dort hierden, dat haft je dan had. Andere zeiden, een Engel haft to am je red. Jesus zeid, die stem die je hierden, wie nicht am minet halven, aber am junet halven. Deze welt wordt nu je recht, en de herrscher over deze welt wordt eruit gestaat. En wann ik van deze eed wo abgehoven worden, wo ik alle Menschen no mee tragen. Dit zeid Jesus am aan te dienen, wat hij voor een dood gestorven wordt. De mensen zeiden te arm, wie hebben uit hem gezegd, sie heert, dat die Christus voor immer blijven wordt. En wo kost du zeien, de mensen zeen moet abgehoven worden. Wer is des mensen zeen? Dan zeid Jesus te arm, dat licht is nog een kleine stout bij u. Wandelt wil je dat licht hebben, dat je de diesternis niet overvalt. Dan wer im Diesten wandelt, weet nicht, wo hier han jeit. Je leeft an dat Licht, solang als je dat Licht haben, dat je Licht kinge worden kennen. Als Jesus dit alle gesagt hat, verleidt hij en leidt zich van aan nicht seinen. En wann Jesus ook al deze Wunderteken ver aan je donen houdt, doorwegen leefde ze doch nicht an arm. Dat het zo eram kam, als de Prophet Jesaja gesagt hat, haar, wer leeft wat wie predien? En wem is den Haaren seine Kraft openbaard worden? Daarom kunnen die nicht leven, wil Jesaja ook zien. Hij haft aan de Uren verblend en de Horten verhoort, dat ze met de Uren nicht seinen en met de Horten nicht verstonen, dat ze zich nicht bekeren en ik aan dan heilen word. Dit zegt Jesaja, wil hij Jesus seine Heerlijkheid zag en van arm red. En doch leefden ze goor vele van de Feste aan arm. Oba, am die Pharisäer erat halve bekannte sie am nicht, dann sie fürchten, dass sie würden am Baum gesaat worden. Dann sie wollen lieber von Menschen geirrt worden, als dort Gott an ihre soll. Aber Jesus schrie ich zum Volk, wer an mich lebt, lebt nicht an mich, aber an den, der mich geschickt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich geschickt hat. Ich sie an diese Welt angekommen, ein Licht zu senden. Dat wer immer an mij leeft, nicht am Diesteren blijft. En wer mijn woord heert en nicht leeft, den wo ik nicht rechten. Dan ik zie nicht gekomen de welt te rechten, aber de zelig te mogen. Wer mij nicht hebben wel en mijn woord nicht aanneemt, haft dat wat am rechten deed. Dat woord dat ik gereed heb, wordt am om laatsten dag rechten. Dan ik heb nicht uit mij zelfs gereed, dan de Vader die mij gescheckt haft. Haf mij bevolen wat ik donen en reden zal. En ik weet wat hij bevolen haft, brengt eeuwig leven. Daarom reed ik, dat wat ik voordat mij bevolen haf te reden. Dat we hieruit veroosteren, dat Pasafast. Jezus wist dat zijn tijd gekomen weer deze wereld te verloten en trekken om voordat te gaan. Hij weer de zin je in deze wereld immer goed geweest, maar nu wil hij aanwezen waar goed hij aan werkelijk weer. En bij ovenkast eten als de dievel, zien ze zijn Judas Ischariot, dat al enthoort geeft houdt Jezus te verroden. En Jezus wist dat hij voor de arm alles in de hand geeft houdt, en dat hij van God gekomen weer en waar er nu God jink. Stond hij van ovenkast op, leed zijn kleider te zien, en bunk zich een handdoek aan. Dan gaat hij water en kom en funk aan de jinge de feit te wassen, en drie die met dat handdoek dat hij zich omgebongen houdt. Als hij bij Simon Peter en kwam, zei hij te hem, haar, wouwst u mij de feit? Jezus zei te hem, wat ik nu doe, verstaast u nog niet. Du wouwst dat op een heer verstonden. Peter zei te hem, du zoust mij niemals meer de feit wouwsen. Jezus zei te hem, wenn ik die niet wouwst, bist du niet met mij in gemeenschap. Dan zei Simon Peter te hem, haar, niet bloos de feit, maar ook de hang en de kop. Jezus zei te hem, wer je waschen is, den broek zes nuscht als de feit je waschen worden, dan de erst gans rein, en je zand rein, buiten einer. Hij wist wer hem verroden wordt, daarom zei hij ze weeren niet alle rein. Als hij een eerste feit je waschen houdt, neemt hij zich waarder zijn kleider arm en zaad zich dol, en zei nogmaals te aan, weet je wat ik je gedonen heb? Je nanen mij haren meester, en dat zei je recht. Dan dat is wat ik zie. En wanneer ik, jun haar en meester, jullie de feit gewaschen heb, dan zal je u ook een ander de feit waschen. Ik heb u een bijspel gegeven, dat je ook zo donen als ik u gedonen heb. Ik zei u gans op ernst, en knacht als niet raten als zijn haar, en die door je schekt als niet raten als die hem geschekt heeft. Wanneer je dit nu weten, dan zal je zeilig, wanneer je dat ook donen. Ik reed niet van u alle, ik weet wem ik gewild heb, maar dat moet zo erom komen als de schrift zegt, die mijn brood aard klinkt op mij met de feit. Ik zei je dat nu, eer dat passiert, dat je, wanneer dat is passiert, je leven dat ik dit zie. Ik zei je de waarheid, wer immer irgend wem opneemt, den ik schekt, die neemt mij op, en wer immer mij opneemt, neemt den op, die mij geschekt heeft. Als Jezus dit gezegd had, wie hij am geest bedrekt en zei, ik zei u de waarheid, einer van u wordt mij werkelijk verroden. Dan kijkten de jongen zich onder een ander aan en wonderden van wem hij reed. Einer van aan, de jongen den Jezus goed weer, zou het nächste toe Jezus. Dan plinkt Simon Peter toe en zei, hij zal am vragen wem hij meent. Hij leent zich terug aan Jezus aan en vroeg am van wem hij reed. Jezus zei, dat is die, die ik dat en je dokte biedt geef. En hij dokt en biedt en geeft Simon zijn zoon, Judas Ischariot dat. En als Judas dat biedt brood neem, voer de zoltoon en amen en. Dan zei Jezus te hem, wat je doen wist, dat doe bood. Maar door om des wist keiner, waarom Jezus dat te hem zei. Wil Judas de geldtausch houden, dacht een eindje dat Jezus te hem zei, hij zal gaan en kijken wat ze hem vastbrokten. Oder dat hij wat van de armen geven zal. Zowel als Judas dat brood genomen houdt, ging hij eruit en dat weer nacht. Als hij is waag weer, zei Jezus, nu is de menschen zijn verheerlijkt en God is derg arm verheerlijkt. Wanneer God derg arm verheerlijkt worden is, dan wordt God am Dorfer ook zijn heerlijkheid schenken en wordt am voort verheerlijken. Lieve kinder, ik zie allemaal een korte stootje bij u. Je worden om mij zeken, en zoals ik te de Juden zei, zei ik ook te u, wo ik heen go, kan je niet heen komen. Ik geef u een nieuw gebod. Je zal u een ander goed zenden. Jene leef te een ander zal zo groot zenden als mijn leef te u weer. Wanneer je aan je ander goed zendt, wordt allemaal zijn dat je mijn jongen zendt. Dan vroeg Simon Peter aan haar, wo jijst u haan? Jezus zei te hem, wo ik haan go, kan je mij nu niet hieraan komen. Aber nu her, wo je ook haan komen. Peter zei te hem haar, waarom kan ik nu niet met die met komen? Ik zie reid, mijn leven voor die te loten. Jesus sei zu ihm, wirst du dein Leben an meinen Halven geben? Ich sei dir die Wahrheit, ehe der Hohn kreie Wort, wirst du dort all dreimal verstreden haben, dort du mich kannst. Lass du nicht das Hort beanrühren, ihr lebt an Gott und ihr lebt an mich. Und mein Vater sein Haus sind viele Wohnungen. Wenn das nicht so wäre, würde ich dort zu dir gesagt haben. Ich gehe hin, dir durch eine Stadt reinzumachen. Und wenn ich hin gehe, eine Stadt für dir reinzumachen, wo ich zurückkommen und dir durch hin nehmen, dass die auch da sind, wo ich sie. Und ihr wisst, wo ich hin gehe. Und ihr wisst auch den Weg dahin. Thomas sagte am Herr, wir wissen nicht, wo die Hahn ist und wo können wir den Weg wissen. Jesus sagte am, ich sehe den Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt nun Vater wieder durch mich. Wenn ihr mich gekannt haben, wird ihr meinen Vater auch gekannt haben. Von nun an kann ihr am und haben am gesehen. Philipp sagte am Herr, wies uns den Vater, da sind wir zufrieden. Jesus sagte ihm, ich sehe nur all so lang bei you, und du kannst mich nicht, Philipp. Wer mich gesehen hat, hat auch den Vater gesehen. Wo kannst du dann noch sein, wies uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich am Vater sehe und dass der Vater an mir ist? Der Wehr, die ich rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der an mir wohnt, der die Worken. Glaubst mir, dass wenn ich sei, dass ich am Vater sehe und dass der Vater an mir ist? Und wenn es nicht, dann gleift darum halven, will je die Worte seinen. Ich sage je die Wahrheit, wer an mir gleift, wird die Worte auch donen, die ich do, und wird noch gerater aus diese donen, dann ich go um meinen Vater. Und wollt je an meinen Namen beten worden, dort wo ich donen, dort die Vater, der ich den sehen, geehrt wird. Wollt je an meinen Namen beten worden, wo ich donen. Wenn je mir gut sind, dann holt meine Geboten. Und ich werde den Vater beten, und der wird dir einen anderen Tröster geben, der ewig bei dir bleiben wird. Dort erst der Wahrheitsgeist in der Welt nicht kriegen kann, dann der sieht ihn nicht und kennt ihn auch nicht. Je aber kennen den, dann der wohnt an dir und wird mit dir sein. Ich werde dir nicht ausweisen, keine Loten. Ich werde zurück nach dir kommen. Dort ist auch nicht mehr lang, weil die Welt mir nicht mehr seine Wort. Aber je worden sie seinen. Wie ich lebe, wo je auch leben. Wenn der Dach kämpft, wird je dort klar seinen, dort ich an meinen Vater sie, und dort je an mir sind, und ich an je. Wer meine Geboten haft und hält, der ist, der mir gut ist, und wer mir gut ist, den wird mein Vater auch gut seinen. Den wo ich auch gut seinen, und mir am Open bohren. Dann seht Judas, nicht Ischariot, Herr, warum wirst du die bloß uns openbohren und nicht die Welt? Jesus sagte ihm, wer mir Leif haft, wird mein Wort holen, und dem wird mein Vater auch Leif haben, und bei dem wird wir uns kommen zusmörken. Wer mir nicht Leif haft, wird auch nicht mein Wort holen. Und wo wird je mir sagen, hören, erst nicht mein Wort, aber den Vater sehen, der mir geschickt haft. Dit habe ich zu you geredet, will ich noch bei you via. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den der Vater in meinen Namen schicken wird, der wird dir alles lehren und an alles denken helfen, was ich zu dir gesagt habe. Den Frieden lot ich dir, meinen Frieden gebe ich dir. Ich gebe dir nicht so, als die Welt gibt. Lot dir nicht das Hort beanrühren und färch dir nicht. Ihr haben mir sagen hier, dass ich weich go, auch dass ich weiter zurück nach dir kommen war. Wenn je mir gut sind, würd je je dort zu freien, dort ich nun Vater go, dann der Vater erst gerater aus ich. Ich hab je dort nu gesagt, ehe dort passiert, dort je dann je leben worden, wann dort passiert. Ich wo mit je nu nicht viel länger reden, dann des Weltherrscher kämmt. Ewe mir haft he keine Kraft, aber die Welt mott weiten, dort ich den Vater leif hab, und dort ich darum alles do, wat he mi befohlen haf.
1: Kapitel 15.
0: Weil wir wieder gehen. Ich sehe der rechte Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Und alle Ranken an mir, die nicht Frucht drögen, schnitt he auf. Aber alle Ranken, die der Frucht drögen, reinigt he, dort die mehr Frucht bringen können. Je sind all, der ich dort Wort gereinigt, dort ich zu you gered hab. Blieft an mi, und ich wo an you blieben. So als eine Rank nicht Frucht bringen kann, wenn die nicht am Weinstock bleibt, so kann je auch nicht Frucht bringen, weil je nicht an mir blieben. Ich sehe den Weinstock und je sind die Ranken. Wer an mir bleibt, en ek en arm, de brengt veel vrucht, aber ohne mi kan je nus staunen. Wenn ich an mi blijf, de wordt zo aus een rank waag geschmeten en verdreigd, en dan gesammelt in een vier geschmeten en verbrand. Wann je an mi blijven, en mine weet an je blijven, dan vrucht no wat immer je wenschen, en je wordt dort gegeefd worden. Mijn vader wordt daar geëerd, want je veel vrucht brengen en mijn jinger worden. Zoals God zijn leef to mij weer ook mijn leef to je, blijft en mijn leef. Want je mijn geboten houden, waar je en mijn leef blijven, je rood zoals ik mijn vader zijn geboten geholen heb, en dan zijn leef blijf. Ik heb je dit daarop gezegd, dat mijn vrijheid en je blijven mocht, en dat je vrijheid volkomen wordt. Dit is mijn gebod. Dat jene leef on jene ander, zo is als mijn leef to jou weer. Keiner heeft een geratere leef als dit, dat een zijn leven van zijn vriend heeft. Je bent mijn vriend, waar je doet wat ik je beveel. Ik naam je niet meer deiner, dan een deiner weet niet wat zijn haar deed. Ik heb je vriend genaamd, wil ik je alles gezegd heb wat ik van mijn vader geheerd heb. Je hebben mij niet geweeld, aber ik heb je gewählt, een ongestalt te gonen en vrucht te dromen, die daar blijven wordt. Dan wordt de vader je geven om wat immer je aan mijn nomen beden. Wat ik je beveel is dit. Ziet einer den anderen goud. Wanneer de welt je hausen deed, dan denkt eraan dat ze mij eerst je haust heeft. Wanneer je nog van deze welt wieren, wordt de welt dat eer je leef hebben. Nu zeg je aber niet van deze welt, wil ik je door een ruit gewählt heb, en daarom haust de welt je. Denk eraan wat ik je gezegd heb, en knacht es niet raten aus zijn haar. Wanneer ze mij nooit gestonen hebben, worden ze je ook nooit gestonen. En wanneer ze mijn woord geholen hebben, worden ze je ook geholen. Dit worden ze je alle aan mijn nomen zien het halven aandonen, wil ze den niet kennen die mij geschikt heeft. Wanneer ik niet gekomen weer en aan dat gezegd houd, dan houden ze geen zin. Nu bekennen ze nust vergeven er zin te entschuldigen. Wer mij haust, haust ook mijn vader. Wanneer ik onje aan niet de woorden gedonen houd, die geen andere gedonen heeft, dan houden ze geen zin. Nu behouden ze de gezinnen en hausen doch beide mij ook mijn vader. Aber dat het zo rumkomt als de spruch en er je zaad zegt, ze hausen mij ohne oorzaak. Wanneer de treister komen wordt, den ik u van vader schekken woord. De waarheidsgeest, die van vader uitgeeft, die wordt van mij je tekenis geven. En wil je van aanvang aan bij mij je waars zijn, moet je ook hun je tekenis geven. Ik heb je dit alle gezegd, dat je niet van geloven er zullen. Ze worden je aan bouwen doen, en er wordt een tijd komen dat ze menen ze doen God en deens wat ze je doodmerken. En dat worden ze doen, wil ze weder mijn vader nog mij kennen. Aber ik heb je dit gezegd, dat van die tijd komt, dat je dan door aan denken, dat ik je dat gezegd heb. Am Anfang zei ik je dit nog niet, wil ik dan nog bij je weer. Nu aber go ik terug naar dem, die mij geschikt heeft, en keiner van je vraagt mij, wo jijst u haan? Aber wil ik je dit gezegd heb, zeg je van horten treurig geworden. Aber ik zei je de waarheid, voor je is dat goed dat ik waar ik go. Dan wanneer ik niet waar ik go, komt de treister niet naar u. Maar wanneer ik go, waar ik u den schekken. En wanneer die komen wordt, wordt hij de welt van zin, je rechtigheid en je recht evafieren. Van de zin, dat ze niet aan mij leven. Van je rechtigheid wil ik nu vader go, en je mij niet meer zijn worden. Van je recht wil de harsche over deze welt als je recht worden. Ik heb je nog veel te zeggen, maar je kennen dat nu niet verdreugen. Aber wann de Wahrheitsgeist komen wordt, de wordt je de volle Wahrheit leren. Hij wordt niet uit zichzelf reden, hij wordt bloos dat reden, wat hij geheerd heeft, en wat je zei, wat nog komen zal. Hij wordt mij verheerlijken, dan hij wordt van meningen nemen, en je dat zeien en dietlich maken. Alles wat hij vader heeft, is ook meent. Daarom zei ik, hij wordt dat van meningen nemen, en je dat geven. Om de korte tijd wou je mij niet zijn, en waarde om de korte tijd wou je mij zijn, wil ik nu vader go. Dan zei een eindje van zijn jinger en je zegt, wat meent hij daarmee van hij zegt, je wou mij om de korte tijd niet zijn, en waarde om de korte tijd wou je mij zijn, en ook, vil ek nom foda gå. Daarom zeide zij, wat meint hij met ne korte tijd? Wie weet niet wat hij ons zeggen wil. Jezus wist dat ze aan jere vragen wollen. En dan zeide hij toe aan, vraag je u en je ander wat ik dan met meen, wanneer ik zeid, je worden mij om de korte tijd niks zijn, en waarde om de korte tijd waar je mij zijn? Ik zei u de waarheid. Je worden helen en jammereren, während de welt zich vrije wordt. Je worden treuren, aber je treuren zal vrijheid worden. Wanneer vrou een kind ter welt brengt, is zij een treuer en weduwe. Dan is de tijd eerst gekomen. Maar wanneer dat kind eerst geboren is, is de vrijheid dat zij een kind ter welt gebracht heeft zo groot, dat zij van al er een treuer verjaart. Doorwein zij je nu ook treurig, aber ik wil je waarder zijn, en dan wil je je van horten vrijen, en die vrijheid zal je keiner waarnemen. Wanneer die dag komt, wil je mij nog niet meer vragen. Ik zei je de waarheid. Mijn vader wordt je alles geven om wat je aan mijn nomen beden. Maar nu heb je om niet aan mijn nomen gebed. Bed en je wordt in krijgen, dat je dat aan geen vrijheid veelt. Ik heb beeldspraak gebruikt je dit te zeggen. Over de tijd komt dat ik niet meer aan beeldspraak te je reden wil. Over je dat direct en klaar van mijn vader vertalen wil. Wanneer die dag komt, wil je aan mijn nomen beden, en ik zei niet dat ik den vader en jullie steed beden wil, dan de vader zelfs heeft je door om leef dat je mij goed zendt en je leven dat ik van aan je komen zie. Ik kwam van vader en zie in deze welt en je komen, en voor deze welt waren verloten en terug naar vader gaan. Zijn jongen zeiden toe aan, nu zei wie dat u vrij en ruw toe ons reedst, en niet meer beeldspraak brokst. Nu zei wie dat u alles weetst, en niet nedig haast dat u weer wat vraagt. Daarom gleef wie dat u van God gekomen bent. Jezus vroeg aan, leef je dan nu? De tijd komt, en is al hier, dat je worden verstreid worden, en jeder nog zijn een plaats, en worden mij alleen laten. Maar ik zie niet alleen, dan de vader is bij mij. Dit heb ik u alle daarom gezegd, dat je in mij vrede hebben. In deze wereld heb je angst, maar ziet je troost, ik heb je in deze wereld gewonnen. Als Jezus dit gezegd had, kijkt hij om hemel en zei, Vader, de tijd is gekomen dat u dienen zijn verheerlijkt, dat die zijn die ook verheerlijkt, zoals du arm de volmacht over de ganze mensheid gegeven hast, al die dat eeuwige leven te geven, die du arm gegeven hast. Dat eeuwige leven is dit, dat ze die, den einzig woorden God en Jezus Christus, den du geschickt hast, kennen leren. Ik heb die op eerden door dich verheerlijkt, dat ik dat woord verrecht heb, dat u mij geeft te donen. En vader, nu verheerlijk mij met die taub, met die heerlijkheid die ik bij die houd eer die welt geschaffen word. Ik heb die mensen met die nomen bekend gemerkt, die du mij uit deze welt gegeven hast. Dat waren dienen, en die geeft mij die, en die hebben dien woord geholen. Nu weten zij dat alles van die komt wat u mij gegeven hast. Dan de weerd die du mij gegeven hast, heb ik aangegeven, en die hebben die aangenomen, en weten waarhoofdig dat ik van die gekomen zie, en geloven dat du mij geschikt hast. Ik bid voor aan. Ik bid niet voor de wereld, maar voor die du mij gegeven hast, dan dat zijn dienen. Alles wat ik heb is dient, en alles wat du hast is meent, en ik zie en aan verheerlijkt. Ik zie niet meer in deze wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom nu die. Heilige Vader, houd die en die nomen zeggen, die du mij gegeven hast, dat ze eens zijn, zoals wie. Zolang als ik in deze wereld weer, hield ik aan en die nomen. Die du mij gegeven hast, heb ik bewoord, en daarvan is niet één verloren gegaan, buiten dat verlorene kind, dat het zo wordt als je schreven staat. Maar nu kom ik nu die, en dit red ik in deze wereld, dat ze mijn vrijheid vol en gans en zich hebben kennen. Ik heb aan die woord gegeven en de wereld haast aan, wil ze niet van deze wereld zijn. Groot zoals ik ook niet van deze wereld zie. Ik bid niet daarom dat u aan uit deze wereld eruit nemen zoust, maar dat u aan van den buizen bewaren zoust. Zij zijn niet van deze wereld, groot zoals ik ook niet van deze wereld zie. Heil aan en de waarheid. Dien woord is de waarheid. Zoals du mij in de welten en je schekt haast, heb ik aan in de welten en je schekt. En ek heilig mi om eret halven, dat ze ook derg de waarheid kan geheiligd worden. Ek bid nicht bloos voor deze, aber ook voor die derg er woord aan mij leven worden. Dat ze alle eens zijn, zoals du vader en mij, en ek en die. Dat ze ook in ons eens zijn, dat de welt dat leeft dat du mij geschenkt hast. En de heerlijkheid die du mij gegeeft hast, heb ek aangegeeft, dat ze kunnen eens zijn, zoals wij eens zijn. Ek en aan, en du en mij, dat ze volstendig eens zijn, dat die welt door aan zijn kan, dat du mij geschenkt hast, en dat mijn leven toe aan, zo weer als dine leven toe mij is. Vader, ik wil dat zo, dat die du mij gegeven hast, ook door zijn voor ik zie. Dat ze mijn heerlijkheid zijn, die du mij gegeven hast. Dan du wirst mij goed, eer die welt er een grond houdt. O, je raakt de vader. Die welt heeft die niet gekend, aber ik kan die. En deze weten dat du mij geschenkt hast. En ik heb aan met dine nomen bekend gemerkt en word dat wieder doen. Dat die leef die du aan mij bewezen hast, ook en aan zijn mocht, zodat ik ook en aan zijn kon. Als Jezus dit alle gezegd had, ging hij met zijn jinge erom Kidron tol, door weer een gordon, en den hij met zijn jinge topen en ging. En Judas Ischariot, die am verrood, wist ook wo de steed weer, en Jezus traf zich door vurken met zijn jinge. Dan kwam Judas met een kleine groep soldaten en tempelwachter, die hoge priester en fariseer am gestalt houden, met letorens, lampen en geweren. Wil Jezus alles wist wat aan bejene woord, ging hij eruit en zei toe aan, wem zie ik je? Zij zeiden, Jezus van Nazareth. Jezus zei toe aan, ik zie die. En Judas, die am verroden deed, stond daar ook bij aan. Dan als hij toe aan gezegd houd, dat hij die weer, trokken zij zich tregen vallen op de eerd. Dan vroeg hij aan nog eenmaal, nou wem zie ik je? En zij zeiden, Jezus van Nazareth. Jezus zei, ik heb je gezegd dat ik die zie. Wanneer je mij zeken, dan loopt deze gonen. Dat het zo erom komt als hij zei, van die du mij gegeven hast, heb ik geen verloren. Simon Peter houdt een schwert. Dan trok hij dat eruit en heeft den hoge priester zijn knecht eind en houdt hem dat rechte oor afgesneden. De knecht heet Malchus. Dan zegt Jezus tot Peter, steek den schwert terug in de schacht. Zal ik niet uit dat koffel drinken dat de vader mij gegeven heeft? Dan kwamen de soldaten met eren vierer en de juden met eren tempelwachter en nemen Jezus faust en bongen aan. Ze nemen hem eerstens nog Annas, Caiaphas in een schwervoder, die dat jouw hoge priester weer. Dat weer Caiaphas, die de Juden den rood gegeven houdt, dat het goed weer dat een man van dat volk doodgemerkt wordt. Simon Peter en nog een andere jinger gingen Jezus in aan. Den jinger kenden de hoge priester, en die ging met Jezus met en den hoge priester zijn Paulus daarnaan. Aber Peter stond buiten voor de deur. Dan ging de andere jinge, den de hoge priester kende, uit en reed met der, die over de deur werkt, en bracht Peter naar. Dan zei de deren wachterin tot Peter, bist du nicht ook einer van deze man zijn jinge? Hij zei, nee, ik zie niet. Wil dat keil weer houden, die deine en tempelwachter zich in kolen vier gemerkt en stonden door ramen warmde zich. En Peter stond bij aan en warmde zich ook. De hoge priester vroeg Jezus dan naar zijn jinger, ook naar zijn leer. Jezus zei te hem, ik heb vrij en open in deze welt gereed, en heb immer in de synagogen en hem tempel geleerd waar de juden toop komen. En ik heb nust am geheimen gedonen. Waarom vraagst u mij? Vroeg die mij geheerd hebben. Die weten wat ik gezegd heb. Als Jezus dit zei, sloeg een van de officierende door dicht bijstonden aan hem gezegd, en zei, zo antwoordst u den hoge priester? Jezus zei te hem, wanneer ik een ongeschikte antwoord gegeven heb, dan bewijs me dat. Maar wanneer niet, waarom schlijst u me dan? Dan schikt Annas aan je bongen naar Caiaphas den hoge priester. En Simon Peter stond en warm zich op. Daarom zeiden ze te hem, bist u niet ook een van zijn jinger? Hij aber verlucht dat en zei ik zie niet. Dan zei einer van den hohen Priester seiner Diener, ein Freund an dem, den Peter dort uraufgeschnitten haut, sag ich die nicht bei ihm am Gordon? Peter verlücht dort noch einmal und plötzlich dort ab kreide Hohn. Dann leidet er Jesus von Kaiphas num Rechthüs. Dann wird alltädig zum Morgest. Sie selbst aber gingen nicht am Rechthüs ernähren, um sich nicht zu veranreinigen, dass sie das Passamal eten können. Dann ging Pilatus erruht nur an und frug, womit sie diesen Mann beschuldigen. Ihre Antwort wir, wenn er nicht ein Verbrecher wir, würd wir ihm nicht nur die gebracht haben. Dann seht Pilatus zu an, nehmt die ihm ein Recht am nur jünger Satz. Dann sehen die Juden zu ihm, für uns erst dort nicht reicht, irgendwem dort zu mögen. Dort zu rum käme, als Jesus gesagt haut, als er auch died, wort vor ein dort gestorben wurde. Dann ging Pilatus weiter am Rechthüs an und lädt Jesus kommen und frug am, bist du der Judenkönig? Jesus sagt zu am, fragst du dit ut die selbst oder haben andere die von mir verteilt? Pilatus sagt, sie ek ein Jud? Dein eigen Volk und die hohe Priester haben die hier nur mir gebracht. Was hast du gedonen? Jesus sagt, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wann mein Königreich von dieser Welt wir, würde meine Deine dort losschlonen, da die Juden mich nicht faustnehmen können. Aber nu erst mein Reck nicht von hier. Dann seht Pilatus zu ihm, du bist dann aber ein König. Jesus seht, du sagst recht, ich sie ein König. Ich sie dort zu geboren, an eine Welt gekommen, dort ich für die Wahrheit anstehen soll. Wer mit der Wahrheit hält, horcht nur mich. Pilatus seht zu ihm, was ist Wahrheit? Und als sie das gesagt hat, ging er weiter rüt nur die Juden und seht zu an, ich fing keine Schuld an ihm. Aber je habe je den Mut, dort ich je Osten wem losgeben do. Soll ich je den Juden König losgeben? Dann schrie sie alle tüllig, nicht diesen Mann, aber Barabbas.
1: Barabbas wie ein Reiber.
0: Dann nahm Pilatus Jesus und lädt am verheiben, und die Soldaten flachten die Kron von Stachels und saden am die auf dem Kopf, und nehmen am ne bleibrode Dijk an. Dann sehte sie, wie gerissen die Judenkönig, und schlugen am auf den Baken. Pilatus ging nochmal rüt und sehte an, kickt mal, ich bring you den rüt, dat je seinen kennen, dat ich keine Schuld an am fing. Dann kam Jesus rüt mit ne Stachelkrone auf dem Kopf, und hat ne bleibrode Dijk an, und Pilatus sehte an, kickt, hier ist der Mann. Aus die hohe Priester an deine am Sagen schrien die, und kriegt's mit arm, und kriegt's mit arm. Pilatus said, nehmt die am und kriegt's arm, dann ich fäng keine Schuld an arm. Die Jüde saiden, wir haben einen Gesatz, und nur dort Gesatz nur, soll he dort gemürgt worden, weil he sich selbst zum Gottes sehen mürg. Aus Pilatus dort sahen hier, fercht he sich noch mehr, und ging noch einmal am Rechthüs an und frug Jesus, wo he her wir? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Dann sagt Pilatus zu ihm, redst du nicht zu mir? Weißt du nicht, dass es an meine Kraft steht, die zu kriegen und auch die frei zu loten? Jesus sagt, du hast überhaupt keine Kraft über mich, wenn die dir nicht erst von oben gegeben worden. Darum haben die mich an deine Hände gegeben, die Gerater sind. Von dann an trach Pilatus Dono am loszuloten. Aber die Juden schrien träg, wenn du diesen loslässt, bist du nicht den Kaiser sein Freund. Wer sich selbst zum König mögt, es jagen den Kaiser. Als Pilatus dort sah ihn hier, brocht he Jesus rüt, und he sah sich am Rechtsstuhl, der am Steinploster stund, dort sie auf ihre Sprüche Gabata nannten. Dort wird der Tag veraustern, aus der sie reden mögen zum Fast. Ungefähr Klock 12 ab Mittag. Und he sah zu den Juden, kickt, dit es jün König. Sie aber schrien, weich mit arm, kriezje arm. Pilatus sagte an, soll ich jünen König kriezchen? Die hohe Priester sagten, wir haben keinen König, büter den Kaiser. Schließlich gab Pilatus am Hahn, dass sie am kriezchen können. Und sie nehmen Jesus und leiden am Weich. Und er drückt sein eigen Kriez und ging damit nur einen Platz, den sie Schädelsteed nannten, an Hebräisch Golgatha. Und dort kriegten sie arm an noch zwei andere, arm an der Mäd, an jeder sieht einem. Pilatus schreef eine Ewerschrift und stahl die auf dort Kreuz. Und das ist, was er schreef. Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Viele Juden lausen diesen Titel, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wird, dicht bei Jerusalem wir. Und der wir in Hebräisch, Griechisch und Latinisch geschrieben. Dann sehten die Juden, ihre hohe Priester zu Pilatus, schrieb nicht der Judenkönig, aber dort he seht, he wird der Judenkönig. Pilatus seht, was ich geschrieben habe, hab ich geschrieben. Aus die Soldaten Jesus dann gekreuzigt hauten, nehmen sie Jesus in die Kleider und teilten die ein feier Teil, für jedem ein Teil, und so auch den Ewerrock. Der Ewerrock aber wie ein gewebtes Stück ohne Not. Dann sehen die Soldaten einer zum anderen, weil wir den nicht zwei reden, aber lieber lesser tragen zu sehen, wer den haben soll. Da das so Wort ausgeschrieben steht, sie teilten sich meine Kleider an und losten über meinen Ewerrock. Und dort ist, worum die Soldaten dort deiden. Beim Kreuz stunden Jesus seine Mutter und seine Mutter ihre Schwester Marie, Kleophas seine Frau und Marie Magdalena. Als Jesus seine Mutter sah und auch den Jünger, den er gut wie, bei ihr stunden, seht er zu seiner Mutter Frau, kick mal, dort ist dein Sohn. Und dann seht er zu den Jünger, kick mal, dort ist deine Mutter. Und von Stund an nahm er ihn nach sein Haus. Nur her, als Jesus wisst, dass nie alles geworden wäre, dass es so rumkommen konnte, als geschrieben stund, seht er mich darst. Dort stund ein Gefäß mit Weinedig. Dann nehmen sie einen Schwamm und leiten den Fall den Weinedig tragen, speckten den auf einen Stock und hielten am den num Mühl. Und als Jesus den Weinedig gekriegen hat, seht er, nu ist alles vorgebracht. Dann büch er den Kopf auf und gibt seinen Geist ab. Wie dauert der Tag, wie an den sie sich für den großen Sabbat reden mögen, und ich habe wollen, dass die Todes am Sabbat am Kreuz hängen sollen, fragen sie Pilatus, ob er die Todes nicht wird loten de Bein brechen, dass die können vom Kreuz genommen worden. Dann kämen die Soldaten und brüchen den ersten de Bein und auch den anderen, die mit am Tod gekreuzigt wir. Aber als sie nur Jesus kämen und sagen, dass er all gestorben wir, brüchen sie am nicht de Bein. Aber einer von den Soldaten stürk am mit dem Spieß eine Sied, und daran fuhrt Blut und Wotar rüht. Und der, dort gesehen haft, hafst ihn Tegnis gegeeft und weit, dass das so ist. Und er weit, dass er die Wahrheit redt, so dass je auch geleben können. Dit wort so gedonen, dass alles so passiert, als geschrieben steht. Je sollen am kein Bein brechen. Und ob ne ander steht, sagt die Schrift, sie waren den Seinen, den sie durchgestürken haben. Aus dit Ewewirk kam Josef von Arimathea, einer von Jesus' seine Jünger, der het auch utforcht vor die Juden heimlich mit am Held. Und jink no Pilatus und früh auf hei Jesus' sein Lief eraufnehmen durf. Und Pilatus gave am die Freiheit, und er kam und nahm Jesus' seinen Lief. Und auch Nicodemus, der vorher danach no Jesus gekommen wär, kam und bracht 100 Pfund Myrren und ein Lohentop gemengt. Dann nehmen sie Jesus ihn lief und wickelten den mit Kriederietaub und Kartunlökers an, so als die Juden ihre Todes begroften. Da, wo Jesus gekreuzigt ward, wie ein Gordon, und in den Gordon ein Niedgrauf, wo noch keiner Bände gelegen haut. Wie dort die Tag vor dem Sabbat wir an das Grauf dich wie wir, leden sie Jesus dorthin an. Und tätig den ersten Tag an der Werk, aus es noch düster wir, kam Maria Magdalena num Grauf und sagt, dass der Stein vom Grauf weichenommen wir. Dann ran sie und kam nur Simon Petern und nur den anderen Jünger, den Jesus gut wir, und seht zu an, sie haben den Haaren aus dem Grauf genommen. Und wir wissen nicht, wo sie am Hahn gelegt haben. Dann gingen Peter und die anderen Jünger rüt und gingen um Grauf. Sie rannten beide, und die anderen Jünger konnten ranen aus Peter und kam dort ersten um Grauf. Er beckt sich und kickt dort an und sagt, der Kartunlökers dort liegen. Er überjinkt dort nicht in an. Dann kam Simon Peter am No, und er jinkt am Grauf an und sagt, auch der Kartunlökers dort liegen, und dort dürkt, dort er am Kopf gehaut haut, lag aber nicht bei der Kartunlökers, aber taub gelacht ab ne andere steht. Dann jinkt die andere Jünger, die dort erst um Grauf gekommen wäre, auch an en hij zag en geleefd dat. Dan ze wisten nog niet dat de schrift zei dat hij van dood opstonden moest. Dan gingen de jongen waar aan huis. Aber Marie stond buiten bij hem graf en hield. En während zij hield, bekt zij zich en kijkt am graf aan. En ze zag dat twee engel en witte kleider, einen bij hem kappen eng en einen bij hem feiten eng, wo Jezus gelegen had. Dan zeide zij toe eer, Fru, waarom hielst u? Zij zei toe aan, wil ze mijn haren waargenomen hebben, en ik weet niet waar ze am hand gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, draait zij zich om en zag Jezus doorstonen, en wist niet dat het Jezus wie. Jezus zei toe eer, Fru, waarom hielst u? Nou, wem ziekst u? Zij dacht dat weer de Godna, en zei toe aan haar, want du am waargedrukt haast, dan zei mij waar du am geloten haast, dan wou ik am holen. Jezus zei toe eer, Maria. Zij draait zich om en zei toe aan, Rabuni. Dat meint meester. Jezus zei toe eer, voort mij niet aan, dan ik zie nog niet een napje voren om mijn voda. Aber go no mine breide an seite an, ek wo an ab vor no minen foder an a jünen foder, an no minen Gott an jünen Gott. Marie Magdalena kam en seid de jinge dat sie den haaren gesehnen haud, en dat hei dit to eer gesagt haud. Dann den ersten Tag en a weg zu overs, aus de jinge taub wieren, an uit farch va de jüden de deren toe schloten hauden, kam Jesus an stundmank an en seid, Fried met you. Als hij dit gezegd had, wees hij aan zijn hang en zijn zied. Dan werden de jongen vrouw dat ze den haren zagen. Jezus zei nog eenmaal, Fried met you. Zo als de vader mij geschekt heeft, zo schek ik you. Als hij dat gezegd had, pust hij zijn odem even aan en zei, neemt den Heiligen Geist. Want je irgendwem de zinden vergeven, dan zend die vergeeft. En wem je die niet vergeven, dem zijn die niet vergeefd. Thomas de tweeling, een van de 12, wie niet bij aan als Jezus kwam. En de andere jongen, als die hem dat zeiden, dat ze den haren gezien houden, zei hij, ik wou dat niet leven, wat ik de nagelmol en zijn hang zei, en mijn vingers door en in laai, en mijn hand en zijn zied laai. En om 8 uur werden de jongen waarder bennen, En Thomas wie ook door. Dan kwam Jezus, während de deren toe gesloten waren, en stond met een mank aan en zei, Fried met u. Dan zei hij tot Thomas, reken mal dine vingers her, en kijk naar mijn hang, en reek dine hand her, en laai die in mijn zied. En jef die nicht in ongeloven haan, aber je leef. Dan zei Thomas tot hem, mijn haar en mijn God. Jezus zei tot hem, Thomas, Du leefst nu, wil die mij gezien haast. Zelig zijn die die niks zeiden en doch geleven. Zeker deed Jezus nog veel andere tekens voor zijn jongen, die niet in dit boek geschreven zijn. Deze ober zijn geschreven dat je leven kennen, dat Jezus de Christus de Gottes zijn is, en dat je daar den geloven aan zijn nomen dat leven hebben. Nou her om te bereschen meer, leidt Jezus zich nog eenmaal van zijn jongen zijn, En dit is wo hij dat deed. Daar waren Simon Peter, Thomas de Tweeling, Nathaniel van Cana en Galilea, Zebedeus zijn zeens en nog 2 andere jongen toop. Simon Peter zei toe aan, ik go fashion. Zij zeiden toe aan, dan komen we ook met. Ze gingen voet eruit, stegen in lam en voeren los. Aber die nacht kregen ze nooit. Tijdig Samaria stond Jezus om Eva. Aber sie merkte nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte an, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie sagten, nein. Er sagte an, schmied ihr naht an der rechte Seite Lamme rüt, da wollt ihr was kriegen. Sie schmieden dort, und dann hatten sie so viel, dass sie dort nicht rüt kriegen konnten. Dann sagte der Jinge, den Jesus gut war, zu Peter, dort ist der Haar. Als Simon Peter hier, dort der Haar war, Neem hij zich dat hamd om, dan hij weer nuchtig, en sprong er meer aan. De andere jongen kwamen met de lam hier aan en slaapten dat naad vol vers, dan ze weer maar zo 100 meter van Eva. Als ze op hem loon stiegen, zagen ze vers op een kolenveer en op brood. Jezus zei te aan, brengt ook nog van die vers die je groot gegrepen hebben. Simon Peter steeg en aan en

dat ek jou hold jou free van die beise last en deze wereld, die is nek van jou, die wel jyne zeilen en de grond brengen. Ziet versichtig, dat je jy mag jyne onbekeerde nobers gescheid benemen, zodat, wanneer ze jy op verdacht hebben en jy als angereicht stempelen, ze doch God worden loven moeten van jyne goede werken, wanneer Jezus Christus komen wordt. Om God zien het wellen, houdt jyne regering er gesatzen, of dat die keizer zelfs is, oder die hij geschikt heeft, die te strofen, die de arrecht donen, en die te loven, die dat rechte donen. Dan God wil dat je dat goede donen, die schossels dat muil stoppen, die de jegen aan zijn, en niet beter weten. Je zijn vrij van je zaad, aber dat meent niet dat je jene vrijheid broken kennen slechte te donen. Je zal jene vrijheid broken God te dienen. Respecteert alle mensen. Seht der Breder Gott, fertigt Gott und ehrt den König. Je knacks, ehrt jene Haaren und seht an Ungedon, und nicht mal die Fremdliche und Leiftolie, aber auch die Verschrovene und Verdresselje. Dann dort es wirklich Not, wenn je durch wegen Liedematten dort je ein reinet Gewissen vor Gott holen wollen. Was halbt je dort, weil je geduldig lieden, weil je Strophe verdient haben? Aber wenn je recht und Gott donen, en door vergestroofd worden, en dan je duldig lieden, dan heeft God zijn vrede aan jou. Dit is wat God je beroepen heeft, wil Christus ook voor jou je leden heeft, en je door een voorbeeldje loten, dat je en zijn voetsporen gaan zullen. Jezus had geen zin gedonen, over zijn lippen zijn geen leers gekomen. Hij schuld niemals terug wat ze arm schulden. Hij drijft niet recht te even, want hij lieden moest. Hij geeft God dat aan hand, die door recht rechten woord. Jezus zelfs neemt onze zinden en zijn eigen lief met op een kriets en op, dat wie van die zin dood zijn en van de gerechtigheid leven kennen. Dan dat zijn wonden, ze wie je heilt worden. Dan die erden als verbiesterde schoop, maar je hebben je nu bekeerd tot den hoord die over je zeilen wil. Groot zo ook je vroeger, ziet je mannen ongedoen dat zonen, die nog niet naar God zijn woord horen willen, ohne veel te zeggen kennen je wonen worden, waar ze er vroeger een reine, aanstendige wandel zijn. Laat je schmuck niet door aan zijn dat je je stroom aantraken en de hoofdvlechten en gold aanhangen. Laat je schmuck liever een stelle, leeftolige geest om horten zijn, daaraan heeft God een grote gefallen. Dort is womit zich de heilige frühe Freie uitstraumden en wieren ihre Mannen ungedoen. Sarah gehorcht ihren Obram en nand am Haar. En wann je dat ook zo doenen, dat zij je ihre Dachte geworden en doenen wat recht is, dan heb je keine Ursache je te verrichten. En groot zo je Mannslied gaat vernünftig om met je frühe, dat je gebeden niet verhindert worden. En denk eraan dat ze schwaker zijn en dat ze groot zo God aandeel aan de genood en dat eeuwige leven hebben. Je moet je te goede laatst en geest enig zijn. Metlieden hebben, bredelijke leven hebben en van horten deemotig zijn. Tolt onrecht, niet met onrecht trig. Schelt niet trig, want je geschulden worden. Zegend leven, dan dat is wat to je beroepen zijn, dat je kan je zegend worden. Dan werd er leven en goede deur zijn wel. Mot ever seine tong harschen, dat die nicht schlechte dreht, en dono seinen, dat nuscht falschet ever jene lappen kämt. Die mot vom schlechten weich blieben en gode tonen. He soll fred sieken, en den seinen te holen. Denn Gott haft seine Uhren ob ever de gerechte, en seine Uhren hören er gebeder. Gott haft sich über jegen de gesagt, die der schlechte tonen. Wer kan je schulden aandonen, waar je ivrig bent te donen wat recht is? En wanneer je ook om je rechtigheidshalven worden lieden matten, je bent je zegend, vergt je niet voor er drijven en loot je niet in angsten. Aber heilig God dem haren en jenem horten, en ziet immer met een antwoord reid voor die een grond vaden voor de hoopnung die je hebben, bloos dood dat leeftolig en respectvol. Holt je gewassen rein, dan moeten die zich schließlich schämen, die door wegen even je schlachtet reden, wil je Christen zijn. Dan doet het beter, weil